Deze indringende klanken kwamen van VR Sex, het album Human Jam Traffic. Je hoorde Psycho Cybernetics. En dat album, dit is eigenlijk een beetje, deze track is een beetje vreemde eend in de bijt. De rest van dat album is behoorlijk dark wave. En dat kan wel kloppen, want in de gelederen zit onder andere Andrew Klinko. En hij is van Drab Majesty. En dat is ook op dit VR Sex album goed te horen. Wellicht later in X-Rated, nou niet deze X-Rated, maar een andere X-Rated, meer van dit geweldige album van VR Sex. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu Selm. Dit is Erle en dat staat origineel op het album Kreise. Alleen het vervelende is dat dat alleen maar is uitgebracht op cassette. En dat kan ik hier niet draaien. Maar hij staat gelukkig ook op de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus. Erle, dit is Selm.

Ja, en één keer zo afgelopen. Dat is dan ontzettend jammer. Deze track had nog, nou toch zeker 5 minuten moeten doorgaan. Het project heet SSSS en het is een afkorting of de gebruikersnaam van de heer Samuel Savenberg uit Zwitserland. Zijn nieuwste album heet Walls, Corridors, Baffles. Geweldig werk en u hoorde Anywhere is Better Than Here. Heel mooi werk van SSSS en ook daarvan hoort u binnenkort meer in deze X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. Daarin hebben we deze keer Tangerine Dream. De opnames, de Steven Wilson remixes die gemaakt zijn in de box in Search for Hades. Dat is allemaal straks na 11. Maar eerst natuurlijk nog even 10 minuten in dit uur, 9 minuten inmiddels en het volgende uur. In het volgende uur hoort u vast een track van het nieuwste of een oud album van Cabaret Voltaire wat zal gaan verschijnen in augustus. Daarover straks meer. Maar nu eerst de nieuwste van Biosphere nog veel te weinig van gedraaid. Dat nieuwste album van Ger Jensen, Biosphere, de Senja Recordings. Dit is Bear.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog wel meer moois in X-ray tot middernacht, zoals gezegd. Maar nu eerst terug naar de begin jaren 80. Dat heerlijke werk van Attrition, het project van Martin Bowes. Daar hebben we lang niets van gehoord. Hij is tegenwoordig een begenadigd technicus en neemt heel erg veel bands op. Maar een band als Attrition, ze bestaan op zich nog steeds, maar heel veel doet het eigenlijk niet meer. Deze 12-inch werd uitgebracht in samenwerking met Shamanen Circle. Dat was een soort split 12-inch die destijds uitkwam. Een onuitspreekbare titel, maar de vertaling is Liberation. Dan weet u dat. Dit is Surge and Run. Dit is Attrition.

Het zomert in Nederland en dat zullen we weten ook met een aanstaande hittegolf voor de deur. Extreme hitte deze week en ja, bij zomersweer, ik moet daar altijd zo vaak aan Orbital denken. En deze, die was nog nooit voorbijgekomen in X-Rated. En waarom, weet ik niet, maar dat geeft niet. Lush 3 stamt alweer uit 1993. Orbital. En origineel staat deze track op The Brown Album, die eigenlijk gewoon Orbital heet. En maar gezien het eerste album ook Orbital heet, was deze eigenlijk Orbital 2. Alleen heet hij niet Orbital 2, maar Orbital. En daarom wordt hij The Brown Album genoemd. Volgt u het nog? Het maakt allemaal niet uit. Goedenavond, fijn dat u erbij bent. En hier is Armin van Buuren. Jazeker, in X-Rated, het kan allemaal. Samen met Benno de Groei. Hem kennen we als Rank One. Moons of Jupiter is hun gezamenlijke album. En het is een geweldig album. Sinti-pareltjes op en top. Gaia, dit is I.O. Dit is X-Rated. Een hele goedenavond.

Ja, oh, wat heerlijk zeg. VTSS. Dat is de Poolse DJ Martina Maja. En niet alleen DJ, natuurlijk ook muzikante. Martina maakte haar EP Identity Process. En daarvan hoorde u Devil May Care. Heerlijk werk van Martina Maja, oftewel VTSS. En allemaal een track van de nieuwste Konks on Packs. Wat is dat toch ook een heerlijk album. Ways of Seeing heet die. Nieuw verschenen via Planet Mew. Optimism over despair.

44 Days hoorde u van Download. Download is natuurlijk Kevin Key van Skinny Puppy samen met Phil Western. Phil Western is een aantal maanden geleden overleden. En de opbrengst van deze single 44 Days van Download, die wordt geheel ter beschikking gesteld aan de nalatenschap van Phil Western om alles te betalen rondom zo'n crematie, begrafenis en andere bijkomstigheden. Dus download dat ding of koop de 7-inch en steun Phil Western. Rust in vrede. Het gas gaat eraf. We gaan dieper en dieper en dieper nu met SSSS. SSSS is Samuel Savenberg. Zijn album heet Walls, Corridors and Baffles. Dit is een track waar je echt kippenvel van krijgt. Tenminste, ik wel. En dat is nodig. Vooral de komende week. Anywhere is better than here.

Zo, goedenavond. Heerlijk werk. Echt erg lekker. Forgust. En Forgust is James Shaw. Hem kennen we eventueel ook als SIGHA. S-I-G-H-A. Zijn nieuwste heet Parallel Rave Fantasies. En u hoorde daarvan de titeltrack. Dus Parallel Rave Fantasies. Forgust hier in X-Rated op de Concertzender. Het zal u deze week niet ontgaan zijn, maar het is inmiddels 50 jaar geleden dat de mens voet op de maan zette. Daar hebben we het de afgelopen week met heel veel mensen over gehad. In de media kon je bijna niet omheen. En natuurlijk is er één iemand die daar garen bij spint, maar gelukkig op een goede manier. En dat is natuurlijk Brian Eno. Zijn LP Apollo Atmospheres and Soundtracks is nu heruitgebracht als dubbel CD. Met daar een heel extra album bij. Het album For All Mankind. Natuurlijk vanwege de beroemde woorden van Neil Armstrong. Dit is Clear Desert Night van dat album van Brian Eno. Het is sowieso een album met een aantal tracks. Of een heel album met een heleboel tracks die nooit eerder zijn uitgebracht. Dus doe er uw voordeel mee. Ook zit er bovendien een schitterend boekwerk bij. Brian Eno, zoals gezegd, van de heruitgebrachte Apollo. En het extra album For All Mankind, Clear Desert Night.

0: It's really getting the truth out, and it's very hard, you know. I mean, it's not easy, let's say. And craziness,
1: dat is het inderdaad. Heerlijk werk van Black to Come. En u hoorde Eden Olympia. En dat staat op zijn allernieuwste Before After. En dat is een soort tussenproject eigenlijk geworden. Aangezien zijn laatste LP is gewoon Seven Horses for Seven Kings. Die sowieso al heel erg hoog in de eindlijst van X-Rated 2019 komt te staan. Maar nu is er een nieuw tussenalbum Before After. Dus Black to Come. Heel fijn en nieuw uitgekomen. Ook nieuw is het album van Orson Henschel, onlangs al verschenen op Den of Valley. Anti-Gravity heet het album en hiervan hoort u nu de titeltrack.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Duistere uur van 12 uur. Gisteren was ik op het Grauzone Festival en daar heb ik Whispering Suns gezien. En dat was wat mij betreft het hoogtepunt van de Grauzone Festival Summer Special gisteren. Maar de band is natuurlijk verre van origineel. Ik heb van alles voorbij horen komen in hun sound. Van Bauhaus tot The Cure, van Joy Division tot Cassandra Complex. Het maakte allemaal niet uit, alles zat erin. Maar dat deerde helemaal niet, want het klonk gewoon ongelooflijk lekker. En een gek singeltje van weleer uit 1983 schoot me ook ineens weer te binnen. Met ritmebox, dus het lijkt echt niet op Whispering Suns of zo, maar het schoot me gewoon te binnen. En daarom nu weer eens op de draaitafel. Sea Session, een Schotse band. Ze hebben niet meer uitgebracht dan één LP en een slootje singles. Dit is Betrayal. Dit is X-rated met Sea Session. Ja.

Zo, de knettermensen. Oef. Hoe warm het ook in de studio is. Nou, het valt mee, 26 graden. Maar hier krijg je toch instant kippenvel van. De nieuwste van Lingua Ignota, die ik ook nog heb mogen zien op het Roadburn Festival, waar ze een geweldig verpletterend optreden gaf. Ze heeft zelfs twee keer opgetreden. Tweede optreden heb ik helaas gemist, maar het eerste optreden, wauw. En haar nieuwste heet Caligula. Lingua Ignota met Do You Doubt Me, Traitor. En dat album is nieuw verschenen op Profound Lore Records. Wat een meesterwerk. Ongelooflijk. Echt. Kippenvel. Brr, even bijkomen. Maar dat gaat niet lukken, want de volgende die mag er ook zijn. The moon lay hidden beneath a cloud. Er was veel over de maan te doen deze week. Natuurlijk, ik zei het al 50 jaar geleden, de maanlanding. En bovendien was er een gedeeltelijke maansverduistering die niet voor iedereen te zien was, aangezien er hier en daar een wolk voor zat. The moon lay hidden beneath a cloud. Dus, a new soldier follows the path of a new King. Dit is een ongetitelde track, nummer 4 van dat album. The moon lay hidden beneath a cloud.

Naar de moon, lay beneath the moon, jongen, de moon lay hidden beneath the cloud, moesten we op zoek naar een tweede maan. En die vonden we de second moon in de vorm van Atomin Electrine, oftewel Peter Andersson, oftewel ook onder andere Raison d'être en Boxholm. Zijn The Second Moon kwam in 2016 uit en u hoorde Sephirial's Lilith. Heerlijk spacewerk van Atomin Electrine. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, en u heeft het waarschijnlijk ook al meegekregen, er komt een enorme hittegolf aan. Of in ieder geval een golf hitte. Of het een hittegolf wordt, dat moet blijken. En ja, daar kunt u zich het beste hoeden met ijzige ambient. En gespecialist op dat gebied is natuurlijk altijd nog het label Glacial Movements uit Italië. Zij hebben weer een prachtig album uitgebracht van Line Spectrum. Het album Bruma. En Line Spectrum is niemand anders dan de man die zit achter Johnny Darko. Gelukkig heeft hij die vreselijke naam achterwege gelaten en gaat verder als Line Spectrum. IJzige ambient in Ways van dat nieuwe album.

ene juweeltje na het andere op de Armcom sampler. Geweldig werk allemaal. Het is allemaal weer nieuw werk van Eddie Newton, de man rond Clock TVA en The Anti-Group. U hoorde Onverde en dat is van Matar. En dat is Eddie Newton samen met de heer Esposito en dame Brady. En dame Brady zit in Amber Asylum. Geweldig werk dus van Eddie Newton en de zijne op de Armcom sampler. De Interior Research Media Com sampler. We hebben een klein beetje over tot aan de laatste plaat. Daarom allemaal nog even een klein stukje van die geweldige track van Line Spectrum.

0: een Baltic Icebreaker. Die zullen we de komende week niet nodig hebben hier in Nederland en de rest van Europa, want de hitte komt eraan. Baltic Icebreaker, dat staat op het album Whiteout Conditions. En ook die Whiteout Conditions, die hebben we ook voorlopig niet. Geweldig werk van Belcanto van weleer. Het eerste album was dit en Belcanto was natuurlijk Annelie Marian Drekker, Niels Johansson en Ger Jensen. En Ger Jensen die splitste na Belcanto af. Eerst als Bliep en daarna natuurlijk zijn belangrijkste alter ego Biosphere. Belcanto, heerlijk om weer te horen. Alweer 1987. Oei. De tijd gaat hard, jongens en meisjes, dames en heren. En inderdaad, de tijd gaat hard, want er is nu alweer een X-rated voorbij. Maar u weet het, er is een derde uur en dat is X-ray. Ditmaal gevuld met de nalatenschap van Bryn Jones. Beter bekend als Muslim Goes. Het album Veiled Sisters kwam uit in 1993 en u hoort 7 tracks van Sister One van dat album Veiled Sisters, aangevuld met 4 tracks van Sister Two. Allemaal afkomstig van het album Veiled Sisters en dat loopt naadloos, prachtig voor u in elkaar over, gemixt. Muslim Goes, zometeen tussen 11 en middernacht. Houd het hoofd koel de komende week. Tip van Bob, zet een ventilator naast uw bed. Dat heb ik ook op zulke dagen en vooral warme nachten. En het werkt. Ik hou van het monotone geluid. Ja, ik hou sowieso van monotone geluiden, dat zult u begrijpen. Het monotoon ronddraaiende, vibrerende geluid van een ventilator. Dan val ik binnen 3 minuten in slaap, hoe warm het ook is. Doe dat. En als u de volgende dag een snotneus heeft, dan snuit u een keer. IJs, weder en hitte dienende is er volgende week een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel veel dank voor het luisteren. Hartelijk dank dus nogmaals ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Tot volgende week. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

Wat een almachtige space acid techno van Dr. Fernando. Dr. Fernando is niet Fernando. Fernando is gewoon Verre Balen. Verre Balen is een Belg. En hij weet zich geproduceerd door de ook al even almachtige Mike Dread op de 12-inch Caverna Magica. En u hoorde de titeltrack die in 1994 verscheen via RNS Records, oftewel Renaat en Sabine. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated, dus Dr. Fernando. Met heel veel moois tussen nu en 11 uur en daarna nog veel meer in X-Ray tot aan middernacht. En we gaan door met fonkel nieuw werk van McGray. Het is net uit, dus u kunt naar de winkel rennen. Oh nee, toch niet. Het is een digitale track, dus u haalt hem van het net. McGray is dit met Haunted. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Uit Griekenland komt dit heerlijke Thief. En niet met een I geschreven, maar met een E. Dus Thief met dubbel E. Het album Sun and Smoke. En u hoorde de heerlijke, beetje wat zompige track Odd Entity. En het staat op het album Sun and Smoke, wat verschenen is via A Strangely Isolated Place. Thief hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we hier heel erg blij zijn met een reissue. Weliswaar staat het origineel natuurlijk al lang in de kast. Maar voor degene die dat niet hebben kunnen bemachtigen in 1996. Het eerste album van Gaz wordt weer opnieuw uitgebracht. Op Mil Plateau verscheen dat in 1996. En nu gaat dat via Compact Records. Gaz, oftewel Wolfgang Voigt. Zijn eerste, die heette ook gewoon Gaz. En dit is Gaz 4.

Jacek Zienkiewicz. Jawel, het is een ingewikkelde naam en het zal ook wel een ingewikkelde manier zijn. Maar hij maakt geen ingewikkelde muziek. Heerlijk, Jacek Zienkiewicz uit Polen. En hij brengt een album op de markt wat pas op 5 augustus aanstaande gaat uitkomen via Recognition Records. Directions, Meaning and Truth gaat dat album heten. Heerlijk, echt heerlijk werk van Jacek Zienkiewicz. Ja, ik was het even kwijt, maar nu niet meer. Luister naar X-Rated. En nu is het de beurt aan een nieuw werk van KRM en KMRU. KRM staat voor Kevin Richard Martin. En hij is onder andere ook The Bug. Hij is Techno Animal. Hij is nog, ik weet niet hoeveel, meerdere incarnaties. En KMRU is Joseph Kamaru uit Kenia. En deze samenwerking komt ook nog eens een keer spelen op Le Guess Who. Jawel, in november op de zaterdag. We hebben het over het nieuwe album wat ze samen maakten, Disconnect. Dit is een en al kippenvel in de track Archives.

0: Zo, de knetter. Met de nadruk op knetter. Inderdaad, veel geknetter aan het einde van die ongelooflijk fijne track van KRM en KMRU. Oftewel Kevin Richard Martin en Joseph Kamaru. En beiden zullen ze dus optreden tegelijkertijd met dit project, het album Disconnect. Op het Legacy Who Festival in november hier in Utrecht. En daar gaan we ongetwijfeld tegen die tijd uitgebreid op terugkomen. Door middels van een aantal Legacy Who specials zoals we dat al jaren en jaren lang doen. U hoorde Archives, een erg indrukwekkende en iets wat beklemmende track van KRM en KN.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: 1 minuut te vroeg, maar dat maakt niet uit. Het tweede uur is gewoon begonnen hier bij X-rated. Nog tot 11 uur. En nu eerst terug naar 1980 voordat we weer aan een nieuw werk gaan beginnen. En het werd de hoogste tijd om weer eens de band Bauhaus op de draaitafel te leggen. Hun eerste album heette In the Flat Field in 1980, verschenen via 4AD. En dit blijft de meest verpletterende track wat mij betreft van dat album, Double Dare. Dit is Bauhaus.

op zich zult u nog even moeten wachten tot 13 september. Dan gaat dit hele album verschijnen van Aiden Baker en de Dead Neanderthals uit Nederland. En zij hebben de samenwerking gevonden op het album Cast Down and Hunted. En dat gaat verschijnen via het onvolprezen label A Moving Furniture, het label van Sietse van Erve. U hoorde een gedeelte, of althans een heel groot gedeelte, van de track Subterfuge. En de track duurt in totaal meer dan 20 minuten. U heeft nu meer dan een kwartier gehoord hier bij X-Rated op de concertzender. Aiden Baker en de Dead Neanderthals. En we gaan verder met nieuw werk wat ook nog moet gaan verschijnen. En dat is het nieuwste werk van Sovia. Dat gaat 25 juli aanstaande verschijnen. Het album The Age of the Narcissist. En u hoort nu de track Hunt Hung.

de personificatie van het pure kwaad bij Karjalan Sisit. Origineel uit Finland en later verhuisd naar Zweden, waar ze zwaar aan de drank raakte en het meest ene geweldige album na het andere uitbrachten. Het laatste album, het laatste wapenfeit van hun was alweer 2015. En 5 jaar later hebben ze zichzelf helaas opgeheven. Karjalan Sisit van het album Want You Dead. En u hoorde in het, in mijn beste Fins of Zweeds, wat is het? Firman Isoin Piljuko. En dat was Karjalan Sisit hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan naar Polen en daar is Julisa actief. Het album Julisa, tweede album van Julisa gaat verschijnen of is verschenen inmiddels 20 juni. Dus dat is inmiddels alweer een week of 2 geleden. U hoort nu de 8e track, want ze hebben verder allemaal geen titels, alleen nummers. Dit is 8 van het album Julisa 2.

Een en al beklemming bij Annie Hogan en hoorde de stem van Kathy O'Dowd. De track Death Zone. En het album is Mountain. En dat komt is de soundtrack van een film die gemaakt is. En nu Kathy O'Dowd is bergbeklimster en vertelt over de ontberingen die ze moeten doorstaan om zeg maar goed berg te kunnen beklimmen. Het is inderdaad echt een... er loopt het in een andere vast, jongens en meisjes. Oh, dat is nou een hele narigheid. Goed, waarom loopt het nou weer vast? Wat gemeen. Ja, daar heb ik nog een track Annie Hogan, waardoor ik deze nog eventjes in een andere speler zou kunnen proberen, want het dubbel loopt een beetje vast. Een beetje jammer. Annie Hogan... En zij is voornamelijk bekend van haar samenwerking met Mark Elmond. Nou, als het allemaal zo werkt, dan hoort u nog even een track van Herbst 9. En dat is afkomstig van het album Eta Carinae. En dat is de titeltrack in The Rebound.

En van Ian Reid is het bekend dat hij niet altijd helemaal zuiver zingt. Maar dat is nou juist het charmante van Fire and Ice. Hier en daar goed vals, maar dat is leuk. Op het album Hollow Ways, dat was destijds het tweede album van Fire Ice wat verscheen. In 1994 en hij weet zich door heel veel coryfeeën bijgestaan op dit album. Zoals Mouse bijvoorbeeld, die heeft gedrumd bij Psychic TV. Simon Norris, die heeft live gespeeld bij Coil. Julie Woods van Current 93. En Freya Aswin, en zij was aanwezig bij Sixth.com. En dan nog Michael Cashmore, die veel diensten verleende bij onder andere Psychic TV en Current 93. Fire and Ice aan het einde van deze episode van X-Rated. En daarna een schandalig kort stukje vanwege vastlopen door Herbst 9. Eta Carine en daarvoor het indrukwekkende werkstuk Death Zone van Annie Hogan.

En wie het Fax-label verzamelt, die heeft ongetwijfeld ook hopelijk het album Recurring Dreams of the Urban Myth. En dat werd ingespeeld door Chris Melosh. En hij heeft ooit een tweede album uitgegeven onder bijna die titel. Dat was Urban Myth 2. En dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Het is oorspronkelijk een stuk van 6 uur lang. En het is in mei 1996 uitgezonden op het radiostation CHRW-FM. Een station wat gevestigd is in Ontario in Canada. Zometeen Chris Melosh met Urban Myth 2 in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en wederdienende is er natuurlijk weer volgende week. Een nieuwe aflevering en een nieuwe episode van X-Rated. Dan is de finale van het voetballen. Nou, dat doet u natuurlijk niet aan. U zet gewoon desnoods het beeld aan. En maar het geluid, dat komt natuurlijk van X-Rated. Want X-Rated zal er zijn. Voetbal of niet. Wat mij betreft een hele mooie week. En blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Ja, en Sandals is niemand anders dan Richard H. Kirk, oftewel Cabaret Voltaire, die dit geweldige album maakte in 1998 en uitgebracht is via Touch Records en later heruitgegeven via het Soul Jazz label. Heerlijk werk aan het begin van een nieuwe X-Rated Sandals. Want zomers, dat was het de afgelopen week. Poeh! In de studio is het lekker gezakt naar een aangename 25 graden. Dus de muziek die zal de rest moeten doen. En we zijn er tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dit is allemaal Gaia, Moons of Jupiter. Dit is Callisto. Dit zijn Armin van Buuren, Benno de Goeie in Gaia.

0: Oh, wat heerlijk dat ze weer terug zijn. 808 State. U kent ze vast nog wel van grote hits van weleer. En ze zijn weer terug, eindelijk met een heel nieuw album dat zal gaan verschijnen. Transmission Suite. En daar staat onder andere ook dit Tokyo. Tokyo op, tevens op de nieuwste single te horen. Heerlijk nieuw dus van 808 State. Deze week werden we opgeschrikt door het overlijden van het Nederlands misschien wel bekendste acteur Rutger Hauer. Ja, normaal van ja, acteurs, ach, moet ik die nou in memoriam voor doen, ja of nee? Maar ik vind Rutger Hauer van een kaliber dat ik zeg ja. En er is gelukkig veel te vinden. The Blade Runner soundtrack bijvoorbeeld, want hij is natuurlijk heel erg beroemd geworden door zijn rol als Roy Batty in Blade Runner. Maar ja, ik ben ook zelf natuurlijk opgegroeid met Floris. En ik vond Turks Fruit ook wel een bijzonder aardige film. En zo deed hij veel meer Soldaat van Oranje. Maar we blijven even bij Blade Runner. En er is een track van Hoodlum Priest uit 1990. En dat staat op het album Heart of Darkness. Het album wat eigenlijk ontzettend snel uit de handel is genomen wegens het onrechtmatig gebruik van allerlei samples. Nadat die uiteindelijk allemaal gekleerd werden, werd het album uiteindelijk weer opnieuw uitgebracht. Maar de eerste oplage, dat was een hele zeldzame. Nu met het oogmerk in Rutger Hauer oog te houden en in ere te houden. En hem te bedanken voor zijn mooie acteerwerk. Nu in Tyrell van dat album Heart of Darkness. Heerlijk met de zeer beroemde samples. De sterfscène uit Blade Runner. Rust in vrede, Rutger Hauer.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Time to die. I've done questionable things. Time to die. Time. Enough. Time to die. I've done questionable things. Also extraordinary things. Revel in your...

time enough.

En dan is er zomaar gewoon weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. En dat niet alleen, er komen twee nieuwe albums aan, jawel. Dit is de eerste en deze zal aanstaande week verschijnen, 1 augustus. Het nieuwe album Parts of the Process. En daarvan hoorde u het prachtige So Bright It Hurts. En of dat inderdaad nog niet genoeg is, 1 maand later, precies op 1 september, het album Beer, Boots and Pussy. Dat zal inderdaad allebei verschijnen op zijn eigen label Signum. Heerlijk nieuw werk dus van Maarten van der Vleuten. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. De Japanner Kenichi Oka, die leeft in Hokkaido. En dat is een stad in Japan die in 2018 ernstig getroffen is door een aardbeving. Sindsdien laat de man zijn muziek daardoor beïnvloeden. Dat mogen duidelijk zijn. En dat, ja, hoe ongelooflijk verschrikkelijk een aardbeving ook kan zijn, of ze überhaupt is, het resultaat voor de muziek, dat mag er wel zijn. Getuige ook weer het nieuwste album van Yamaoka, Timeless Story. Nieuw verschenen op Data Bloom Records. En wat zijn we weer blij met dit nieuwe album van Yamaoka. U hoort nu Cardboard.

Als er iets bij de zomer hoort, is het wel dit soort sompige dub die op zichzelf afverkoelend klinkt. Deze dub werd gebracht door Christian Scheck. What Was Before? Dat is zijn nieuwste album. En u hoorde Cinnamon Rolls en dat verscheen nieuw via Carpe Sonum Novum. En nu is het wel echt tijd om het helemaal koud te krijgen met nieuw werk van Interconnected, het nieuwste album Extended Environments. En dit is Riedstad. En dat wordt zo meteen opgevolgd door een track van Kevin Richard Martin van zijn nieuwste album Sirens. Maar eerst Interconnected.

0: life-threatening operation. 2. Dat is deze angstaanjagende polwind. Die komt van het album Sirens. Wat verscheen op Room 40. Nieuw, helemaal fonkelnieuw. Nou ja, mijn fonkelnieuw. Is een paar maanden uit, inmiddels al, maar goed. Van Kevin Richard Martin en zijn LP Sirens. Kevin Richard Martin is natuurlijk gewoon The Bug, oftewel King Midas Sound. Een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. En dan weet je dus wat je kunt verwachten. Dit soort dingen, maar ook hele zware dubs en hele extreme geluiden, maar ook ingetogen melancholie zoals King Midas Sound. We zijn benieuwd. Kevin Richard Martin.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur X-Rated nog tot 11 uur. En u weet het, daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar eerst terug naar lang, lang, lang geleden. 1980, The Return of the Durruti Column. Jawel, want daar staat dat prachtige zomerse en toch ook buitengewoon melancholieke nummer Sketch for Summer op. De eerste editie van de LP van The Return of the Durruti Column, die is volledig van schuurpapier gemaakt. Dus bekende schuurpapierenhoes. En die is in elkaar geflanst door de leden van Joy Division en A Certain Ratio. Het verhaal gaat dat alle hoezen gelijmd zijn door Ian Curtis. Nou zeg, en die ligt hier gewoon op de draaitafel. Althans, niet het schuurpapier natuurlijk, maar de inhoud. De LP. De band is opgericht ooit door Tony Wilson, de baas van Factory Records. Maar al heel erg snel werd het solo-project van Vinnie Riley. Dit is The Return of the Durruti Column. Oftewel, The Durruti Column met Sketch for Summer.

In de hoogtijdagen van de drum and bass kwam er ook een stroming bij. En dat was de wat meer atmosferische, beetje spacey richting. Met name het label 720 Degrees had er een handje van de meest prachtige 12 inches op de markt te slingeren. Waar dit er eentje van is, KMC. En dat staat voor Keith McKnight. En de Schot deed dit in 1998 alweer. Jawel. Oh. Keith McKnight, Orbiting Process. Dit was KMC aan het begin van een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Fijn dat u erbij bent, fijn dat u er kiest voor de muziek die er toe doet. Tot 11 uur, daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. De laatste klanken van KMC gaan weg om ruim baan te maken voor het geweld van Blank Mass. Ongelooflijk, wat een album. Niet alles is goed. Maar het album Animated Violence Mild, daar staan toch een paar knallers op van je welste. Zoals deze geweldige track, die heet Death Drop. En de intro, die hoort u nu. En dit was de intro van X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: Na het geweld van Blank Mass was dit wat rustiger aan. Heerlijke, mooie IDM van Dude. Heel weinig bekend over Dude, want het enige wat hij heeft uitgebracht is deze track. Wave, en die vindt u op de verzamelaar Cottage Industries 8. En dit is het samenwerkingsverband tussen oude, een soort ambient techno-helden uit Duitsland. Dr. Motte en Gabriel Lamar. Radical Chill Out noemen ze zich. Zo heet eigenlijk het album. De afkorting is dan ook RCO. Dit is Radical 2.
1: Information is made last runway 19 arrived.

Ja, mensen, ik ben er gewoon zelf helemaal stil van. Vooral die zang, wat is dit prachtig. U hoorde Carl Gari en Abdullah Minawai. Het nummer wat u hoorde heette Zawai. En dat komt van de LP The Act from Falling from the Fourth Floor. Verschenen via Whitey's Records. Ontzettend mooi hier allemaal bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu een 7-inch op de draaitafel hebben liggen van onze host, eigen eindredacteur van de en muziekcoördinator van de Concertzender, Hessel Veldman. Die is al sinds de jaren 80 bezig, nou misschien zelfs al eerder, bezig met de meest prachtige experimentele elektronische, voornamelijk muziek. En dat doet hij onder verschillende carnaties. Er is nu een 7-inch van hem verschenen onder zijn eigen naam. Want hij is allerlei oude opnames aan het verzamelen. En dat zo hier en daar gaat het een en ander opnieuw uitgebracht worden. Zoals deze ook. Hessel Veldman met de track Boezem Ballet. En Boezem Ballet is eigenlijk oorspronkelijk een titel. Dan heet het alleen op zijn Engels Boezem Ballet van Annie Sprinkle. De seksgodin. En Annie heeft ook haar borsten geleend voor het hoesje van deze 7-inch. Met op de B-kant Enno Veldhuis. Ook al zo'n ontdekking van de jaren 80 die de meest prachtige muziek maakte. Die track die heet In Ijle Lucht. Maar wij gaan luisteren nu naar onze eigen Hessel Veldman met Boezem Ballet. Overigens, het hoesje werd door het Belgische Stroom Records, waar het plaatje op uit is gebracht, op Facebook gezet met borsten en al. En dat heeft er hooguit een paar minuten gestaan. Want ja, borsten, dat is toch wel het meest aanstootgevende wat een mens kan meemaken. Fucking Facebook. Hessel Veldman, Boezem Ballet.

0: Rebelsons.
1: Is al eventjes uit, maar het album van Snapped Ankles lag al een tijdje op de stapel om gedraaid te worden. Snapped Ankles met het album Stunning Luxury. Deze track die u hoorde lijkt er niet op, maar een aantal tracks die op dit album staan doen me toch heel erg denken aan het oude geluid van Devo. Deze track dus niet. Skirmish in the Suburbs hier bij X-Rated. Waar het wat mij betreft hoog nodig herfst kan worden. Een lange herfst met druilerig weer, want daar past het nieuwe album van Losil bij. Equivalence heet het nieuwe album van Losil, oftewel Scott Morgan. Dit is Equivalence number one. Werkelijk van onnavolgbare pracht, de nieuwste van Losil.

0: En daar verdwijnt hij langzaam in de verte. Geweldig nieuw werk van Steve Roach. Het nieuwste album is onlangs verschenen. En dat heet Bloom Ascension. En daarvan hoort u de track Motivating Factor. Binnenkort in X-Rated vast een wat langere track. Want deze track duurde maar 6 minuten en 43 seconden. En dat is natuurlijk veel te weinig.
1: X-Rated. Is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer fraais in X-Ray. En belofte maak schuld, want dat is de track van Eujeroem, die ik hem 2-3 weken terug in X-Rated draaide. En nu dan voluit, maar dat is pas na 11. Eerst terug naar de realiteit. De Engelsen, de arme Engelsen, die hebben wat te stellen onder Boris Johnson. En deze week brak ook de pleuris uit in Engeland. Stop de coup en noem het allemaal maar op. Of ze het nou over de coup van Boris Johnson hadden, dat weet ik niet. Of Trump of Wilders, ze hebben allemaal een gekke koep. Daar gaat het niet om, maar ze bedoelden vast wat anders. Een van de meest gedeelde video's uit Engeland, dat was opvallend. Dat was namelijk de track As the Veneer of Democracy Starts to Fade van het gelijknamige album van Mark Stewart. En daarom ligt hij nu hier op de draaitafel.
2: As the veneer of democracy starts to fade, some say the internals are already dead.

Ja, dat is nog eens een lekkere psytrance van wel eer 1994. Origineel zeker geen psytrance, want het is eigenlijk gewoon Alien Sex Fiend. We hebben het over ASF en dat is gewoon Alien Sex Fiend. Oftewel Nick Fiend en Mrs. Fiend. Dit is de 12 inch die ze in 1994 uitbrachten. Inferno en dan ook de Youth mixes. En Youth, die kennen we natuurlijk ook weer van Killing Joke, The Orb en heel veel andere dingen. U hoorde Inferno, de Oscar Madness mix. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Tot 11 uur is dit heel veel moois in X-Ray. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We gaan op naar de zonsondergang, maar daar moeten we nog even op wachten. Daarom gaan we nog even vrolijk verder met de acid van Acido Dominga. Vreselijke naam, dat is natuurlijk weer Placido Domingo en Acida Dominga. Ha, ha, ha. Maar deze dame maakt wel degelijke heerlijke acid, getuigen ook de track State of Consciousness. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, dat is een stevige hoor, die nieuwe van Terrence Fixmer. The Paradox in Me heet hij, verscheen via Nova Mute Records. Terrence Fixmer uit Frankrijk met Void Machinery. Hierbij X-rated op de concertzender. Met andermaal een track van Sieben in de speler. Sieben heeft een nieuw album Met Houden. En ik draaide vorige week een laatste track. Dat was een hele mooie, gedragen, melancholieke track. En hier doet hij het allemaal wat graag. Met zijn viool. En die viool die heet Kev. Hier is Sieben van zijn nieuwste album Brand New Dark Age. Dit is Physageddon. Als die tenminste wil starten. En dat doet hij niet. Er gaat iets mis, dames en heren, jongens en meisjes. Ik weet niet wat ik hoor.

Eerlijk gezegd, niemand zo schreeuwen als Alan Vega. Alan Vega, vroeger natuurlijk van Suicide. Maar helaas ook al een tijd niet meer onder ons. En er worden gelukkig nog steeds allemaal tracks gevonden op planken en in kluizen. En dat wordt dan weer uitgegeven op een album. Zoals op het album Insurrection, verschenen via In The Red Recordings. U hoorde Sewer van Alan Vega hier bij X-Rated. Met nu fonkelnieuw werk. Dat gaat namelijk voorlopig nog niet verschijnen. Van Brian Gibson. En Brian Gibson die is de bassist van Lightning Bolt. En die heeft de muziek gemaakt voor een game. En dat wordt de game Thrasher. En u hoort de track Mika 2. Het is allemaal in het verband van een album wat gaat verschijnen op 23 augustus. Dus pas. En dat gaat verschijnen dan via Thrill Jockey. Hier is Brian Gibson.

En dat is nieuw van Access to Arasaka. En daar had ik al een tijdje niks van gehoord. Ik heb ze eigenlijk niet meer gevolgd. Maar ik kwam ze tegen op een verzamelaar. Die gaat verschijnen. En die heet Sound on the Fringe. En hoorde Waste Lock van Access to Arasaka. Het ding verschijnt voorlopig nog niet. Pas op 9 augustus. Maar deze tracker was alvast vrijgegeven. Access to Arasaka. En wat er ook nog niet is, is een nieuw werk van Ben Lucas Boysen. Maar dan heb ik het wel maar over 1 track. Wat namelijk het geval is, is dat het label Systematic bestaat 20 jaar. En er komt een verzamelaar uit die 20 Years Systematic Part 1 heet. Daar staan een 5-tal tracks op uitgezocht door Mark Romboy, die er overigens zelf ook op staat. Verder onder andere Guy Borrato, Scatman en deze fantastisch mooie track van Ben Lucas Boysen. 19 juli verschijnt die track van Ben Lucas Boysen op voornoemde verzamelaar. En het verzamelen gaat gewoon door van mooie tracks, want eind november stopt de serie pas. Dit is State 20. Prachtig werk van Ben Lucas Boysen.

0: is mooi. Prachtig. Artbit en Radboud Mens. Artbit, dat is Art Jansen. En Radboud Mens is zichzelf. En deze twee hebben een nieuw album gemaakt op Shimmering Moods Records. Marking a Boundary with the Turning Point. U hoorde de twee heren in de track Projection.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated nog tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. Inmiddels plenst het hier rond de studio. We zijn weer lekker eind november beland qua weer. Dus doe de gordijnen dicht, ontsteek de kaarsen en luister naar al het moois wat nog langs gaat komen in dit radioprogramma. Ja, dat was wat afgelopen week. Een mislukte staatsgreep in Bolivia. En dat deed mij denken en grijpen naar de LP Drastic Measures, Drastic Movement van de Mini Pops. Want die riepen het in 1979 al in de track Monica. Living in Bolivia ain't that pretty. En nu we het toch over de Minipops hebben, dat verscheen namelijk op het label Plurex. Er komt woensdag 17 juli aanstaande een speciale avond die heet Van Punk tot Ultra in het Amsterdamse Los Dok. En Los Dok, dat is gevestigd bij Pakhuis Wilhelmina op de Veemkade. Dus vlakbij het Centraal Station. Dus gaat dat zien. Het duurt van 3 minuten over 7 tot 3 minuten over 11. Zo, de Minipops zijn dit met Monica.
2: Living in Bolivia ain't so

Schitterend. In één woord, Noche Oscura. Een overweldigende muur van geluid. Alsof Sun-O een samenwerking is aangegaan met Asun Amissa. Noche Oscura van het album Gardens. 5 dagen geleden verschenen op het label Zoharum uit Polen. U hoorde The Beam of Darkness. Noche Oscura hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we verder gaan met vonkelnieuw werk van trepaneringsritualen. Jawel, hij gaat ook weer door. Of hij, eigenlijk zijn het zij. Het project van Thomas Ekelund, maar hij weet zich tegenwoordig ook bijgestaan door Peter Johan Nijland. Onze eigen Peter Johan. Trepaneringsritualen heeft tegelijkertijd 2 albums uitgebracht onder de titel The Totality of Death. En allereerst verscheen The Totality of Death Alpha. En wij draaien een track van het album The Totality of Death Omega. Verschenen via Cold Spring is dit trepaneringsritualen met 9 glistening daggers.

my announcement of an interval, he would

journeyed from silence to silence.

0: neither was this predilection for windows a deviation from former times. But where the order of his room had been maintained by particular arrangement of window and curtain,
1: indrukwekkende en de meest beklemmende track van A Nurse With Wound ooit. Werkelijk totale beklemming. Nurse With Wound en de stem van David Cross op tekst van Harold Pinter. U hoorde I Was No Longer His Dominant en dat verscheen op de verzamelaar An Afflicted Man's Musica Box. Op het label van Nurse With Wound, Steve Stapleton, oftewel United Dairies. In 1982, mijn hemel, wat een track. I Was No Longer His Dominant, Nurse With A Wound. En we gaan nog even vrolijk verder met nieuw werk van Nam Kar en Vortex. Hun nieuwste album heet The Sarajevo Spiral. En daarvan hoort u nu Dynamics of Aggression.

voices are stopping.

one.

En Heu staat natuurlijk voor Hilmar Urn Hilmarsson. En de dame die u op het einde hoorde zingen is Björk. En een ander werd ook opgenomen in IJsland. Current 93 en Hilmar Urn Hilmarsson samen met Björk in het schitterende Falling. Origineel in 1991 verschenen op het Island, op het album Island. Heerlijk werk. En daarmee het einde aanmerkend van X-Rated met Current 93. Hiervoor kon u luisteren naar Purgate, het album Transcend. Frederik Arbroer is Purgate en zijn album is verschenen via zijn eigen label Aesthetical. En u hoorde Closure. Daarvoor hoorde u nieuw werk van Namkar en Vortex van het nieuwste album The Sarajevo Spiral. We zijn helaas inderdaad aan het einde gekomen van deze X-Rated. Maar geen nood, er is nog een derde uur gevuld met prachtig werk van Andrew Reed en Anthony Child. Anthony Child, dat is onder andere ook Surgeon. U weet het wel, die technoheld die heel veel met Speedy J en andere grootheden heeft gespeeld. En ook nog heel veel invloeden heeft uit bands als Throbbing Gristle, Coil, etc. En dat is ook merkbaar bij dit album, waar hij de techno volledig zal mijden. We hebben het over Guitar Treatments, wat dus met Andrew Reed werd opgenomen in 2002. Dat hoort u zometeen in X-Ray tot 12 uur vannacht.

0: Heel fijn dat u heeft gekozen voor de muziek die ertoe doet in plaats van dat malle voetbal. En fijn dat u inderdaad hier aanwezig was. En bedankt voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. IJs, weder en wat voor een ellende dienende dan ook, is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond vanaf 9 uur. Heb een hele mooie week. Blijf nog even bij de concertzender, want na X-Ray is er nog een nieuwe Dr. Klangendoem. En er is nog veel meer moois te beleven bij dit prachtige radiostation. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

Zojuist op de Concertzender aflevering 303 van Dr. Klangendoem. Ik hoop dat u het gehoord heeft, want het was een mooi spektakel. Gefeliciteerd de heren van Dr. Klangendoem met deze mijlpaal. En ik dacht, laat ik er een 303 tegenaan gooien. Muzikaal een iets heel anders, maar het was wel de 303. Zoals het in 1998 gebracht werd door de Acid Junkies. Knock Feeling van het album EU, oftewel de European Union, oftewel de Europese Unie. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Tot 11 uur X-rated, daarna X-ray tot middernacht. Heel veel primeurs, oftewel premières, deze X-ray. In de tweede uur straks MPC en zometeen nieuwe albums, die pas veel later uit gaan komen, van onder andere Otto Kreitler. En wat iets meer zei Ricardo Donoso, komt er ook nog langs. Maar nu eerst Jazz Shaw, Lecturing Birds Do How to Fly. Dat staat op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. En als u wat lawaai hoort op de achtergrond, dan komt dat omdat het een en ander nog wordt afgebroken. Gezelligheid hier in de studio. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

zo, bent u daar nog? Bij deze waanzinnige pracht. Ik hoop dat u zelf een goede kelk hebt ingevuld. Of gevuld bedoel ik eigenlijk meer. En eventjes goed achterover bent gaan leunen voor deze schitterende klanken van MPC. MPC is het project van Sal Ossin. En dat is Nicolas van Meerhagen. Uit België-land. Jawel, MPC, het nieuwste album gaat ITER in Tenebris heten en gaat verschijnen via Consoling Sounds. Dat fantastische label uit België. Wat nog veel meer moois in de planning heeft staan in de komende weken, gaat dat allemaal langskomen. U moet nog even geduld hebben, want het een en ander verschijnt allemaal pas in oktober. MPC, u hoorde de schitterende track Pura. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En goed nieuws voor degene die destijds achter het potje hebben gepist voor het album van SPK. Zamia Lemani, Songs of Byzantine Flowers. Dat gaat opnieuw uitgebracht worden. En dat is geheel terecht. Wat is dat ook een werkelijk tijdloos album van een ongelofelijke pracht. Dit is SPK van dat album, destijds verschenen via Side Effects Records. Alocasia Metallica.

Pagan Ritual. Oftewel Japanners die zich inzetten voor de vrijheid van Tibet. Nou, is dat mooi of niet? Het staat allemaal op het album Tribal Zone. We hebben het over Vasilisk, die dit album uitbracht via Steinklang. Heerlijk werk dus van Vasilisk hier bij X-Rated op de Concertzender. Dit kwam in 2012, maar we gaan nu weer naar het heden. Het nieuwste album van Moljepka Puls. Dit is een Emptiness of Language. En dat staat dus op het nieuwe album Komoku. En dat verscheen via Cyclic Law.

het verhaal van David Hale. En David Hale is een voormalig gevangenisbewaarder van de hoogste soort. En dat is, hij was dat van de gevangenis die eigenlijk het meest berucht was. De United States Penitentiary Marion in Illinois. En dat werd eigenlijk aangemerkt als de New Alcatraz. Zijn verhaal is te horen en te zien in de film Ghosts of the Civil Dead. Een soundtrack gemaakt door de kernleden van The Bad Seeds, oftewel Nick Cave, Mick Harvey en Blixa Bargeld. David Hale, I've been a prison guard since I was 18 years old. Een erg indrukwekkende film en een beklemmende soundtrack die in 1989 verscheen via Mute Records. En dit is fonkelnieuw van, nou ja, een paar maanden uit dan inmiddels alweer, van Nera Terre, The Substance of Perception. Dit is de track Beyond en die is opgenomen in samenwerking met Uga Sani. Prachtig werk van Nera Terre.

0: True love will find you in the end. En het einde is genaderd voor Daniel Johnston. Helaas, 58 heeft hij mogen worden en gestorven aan een hartkwaal. Ieder heeft daar natuurlijk al aandacht aan besteed deze week, maar ik kon toch niet uitblijven omdat ik tot dit toch wel een heel erg mooi nummer vond van Daniel Johnston. Van het album 1990. En dat verscheen, zoals duidelijk mogen zijn, in 1990 via Shimmy Disc. En het einde is ook genaderd voor deze X-Rated. Maar u weet het, er is veel meer. Oh, ik vergeet even wat hiervoor gedraaid werd. Aina en Deutsch Apparaten van het album Seasons. En u hoorde gedeelte uit Seasons 5 Amnesia. En dan inderdaad derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. Zometeen Sealer met het complete, bijna complete werkstuk The Everything and the Nothing. Sealer bestond in 2008, waar dit album uit is, uit Danielle Beckett Long en haar man William Thomas Long. Niet lang na het verschijnen van dit album is Danielle Beckett Long helaas komen te overlijden. Sealer is voortgezet door William Long zelf. Dit zijn ze nog echter met z'n tweetjes. Het verscheen in 2008 op Infraction. Een erg, heel erg mooi, gloedvol ambient album. Integraal zo meteen in X-Ray. Hartelijk dank allemaal voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus maak er een mooie week van en dan zijn we volgende week gewoon weer present hier op de Concertzender. Steun ons, want we hebben het nog steeds hard nodig en u vindt alle info daarover op de Concertzender site, concertzender.nl. Nogmaals dank voor het luisteren. Blijf nog even een uurtje wakker. U weet het, sleep is overrated. En misschien valt u wel bij Sealer in slaap. En dat vindt Sealer niet erg, want dat is een compliment. Ze geven ook slaapconcerten en zo. Val ermee in slaap, maar in ieder geval blijf bij de Concertzender en X-Rated en X-Ray voor nu. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

een absoluut hoogstandje op het gebied van de techno-acid. Nico met Field of Vision. En dat was nog eventjes heel vreemd toen die plaat uitkwam op het ESP-label in 1992. We dachten toch allemaal van Nico, de Nico, aan de acid. Ja, ze heeft misschien wel acid geslikt, maar dit was natuurlijk een hele andere Nico. Nikolai Vorkapitsch. Die bracht Field of Vision, zoals gezegd, uit op ESP. Destijds een sublabel, house label van Boutique Records in Amsterdam. Geweldig werk, Field of Vision. Straks alles over het festival Synthese meets Gaudeamus. Daar kunt u kaarten voor winnen in deze X-Rated. Maar eerst nieuw werk van Christian Scheck. En die weet zich vergezeld van remixer Gabriel Lamar in de geweldige track Thumbnails. En dat staat op het album What Was Before? Vraagteken. En dat is een nieuw uitgegeven via Carpe Sonum Novum. Fijn dat u erbij bent op deze bloedhete zondag. Het is hier precies 34 graden in de studio, maar ik ben er graag voor u. De koelte die zal van de muziek moeten komen. Blijf vooral hier bij X-Rated, want daar luistert u naar X-Rated. Nog tot 11 uur, daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Allemaal een hele goede avond.

spirits dancing across the night skies, waving their everlasting magic goodbyes. Heerlijk werk, nieuw, fonkelnieuw werk van Cecil Mann. En Cecil Mann komt uit Noorwegen, het geesteskind van Thomas Narvrod. Als ik het goed uitspreek, tenminste. Het mini-album Ritual of the Aurora Noire is uitgebracht via het geweldige Winter Light Records uit Haarlem. Je hoorde de titeltrack. Nieuw dus van Cecil Mann. Het is een mini-cd van ruim een half uur. Prachtig werk. En we houden het nog even zwaar. Met het 2006 Staalwerk 9. Het staat op de verzamelaar Triumvieren met onder andere daarop ook Cold Fusion en Rugkanor. Dit is Staalwerk 9. Ave Caesar.

The ritual begins.

Oh, schitterend. Het album van Annie Hogan. Daar doen een aantal bijzondere coryfeeën op mee. Waaronder Lydia Lunch. En die hoort u. Blue Contempt. En het staat op het album Lost in Blue. Wat dit jaar verscheen via Cold Spring. Annie Hogan featuring Lydia Lunch. Prachtig. Bijna 10:30. Iets te vroeg, maar hier zijn dan toch de winnaars van het festival Synthese. Of althans de kaarten voor het festival Synthese. Dank voor het mailen. Hoe het verder gaat, dat weet ik niet. Ik neem aan op de gastlijst, maar daar worden de volgende winnaars in ieder geval van op de hoogte gesteld in de komende week. De winnaars die zijn Rob Kwakernaak en Mario Rietveld. Rob Kwakernaak en Mario Rietveld. Gefeliciteerd namens Synthese. Gefeliciteerd namens Gaudiamus. Namens het Filmcafé Utrecht. Namens X-Rated. Namens de Concertzender. Veel plezier. Ik zal er ook zijn. En daarvoor natuurlijk Nadia Struijweg in de nijverheid. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het nog even een beetje zwaar gaan aanzetten met de nieuwste van Nordvarger. Dat album dat behelst een aantal remixes die gemaakt zijn door coryfeeën rond Nordvarger. Het album Tantum Melior. En u hoort nu de track Invocation for a Malignant Spirit. En dat is geremixed door Visions. En Visions die heeft ook een nieuw album. Dat is namelijk Frederik Arbour zelf, de labelbaas van Cyclic Law. En die hoort u hierna. Het kan niet op, hier bij X-Rated. Nordvarger.

Ik zei het vorige week al, maar Frederik Arbour, de labelbaas van Cyclic Law, zijn eigen album stijgt toch helemaal boven de rest van de releases uit die hij recentelijk heeft uitgebracht. Wat een fantastisch album, Visions, onder de naam Visions althans. Het album heet Temples en u hoorde Continuum, Visions hier bij X-Rated. Nog 20, 19 minuten over. De volgende track, niet deze, maar die hierna, die is voor Arjen Grolleman. Want hij had deze week 47 moeten worden. En een van zijn lievelingstracks, die zal zometeen voorbij komen. Maar eerst gaan we het met z'n allen nog even heel erg koud krijgen. En dat hebben we nodig nu en de komende dagen. Want het wordt heet, naar, onaangenaam, warm en vochtig. Dit is Deep Freeze. De echte diepvries van Sleep Research Facility.

bloody drunk.

see.

most accidents occur at

0: En helaas is dat inderdaad het geval. En dat ging inderdaad op voor John Balance, oftewel Jeff Rushton. En voor Arjen Grolleman, voor wie ik deze track draaide. Oh, het zingt wat rond. Even wat lager hier. Sex with Sun Ra hoorde u van Coil van het album Black Antlers. Dat verscheen in 2004. Met inderdaad Sex with Sun Ra Part 1 Saturnalia. Een van de favoriete tracks van Arjen Grolleman. Ik weet nog goed toen deze track uitkwam. De jubelende stemming van Arjen toen hij dit voor het eerst hoorde. Je hoort ook ontzettend op de voorgrond die stem van John Balance. En dat is eigenlijk gewoon een stem om verliefd op te worden, laten we wel wezen. Peter Christofferson, John Balance en Arjen Grolleman. Allen zijn niet meer. Wie er nog wel zijn, zijn degenen die nog meewerken aan dit album. Behalve John en Peter. En dat zijn Tom Edwards, Cliff Stapleton, Mike York en Thigh Paul Sandra. Arjen die had deze week 47 jaar moeten worden, maar het heeft niet mogen zijn. Vandaar deze track. Maar volgens mij heeft daar niemand iets tegen. Zometeen het derde uur X-Rated hier bij de Concertzender. En dat is X-Ray. En dat is een hele specie aflevering. Goed voor een hete, zwoele zomeravond. Gaat u achteruit leunen voor Aitar en de track Universe. En dat komt van het album Cosmic Resonances, zijn nieuwste album. We eindigen deze X-Ray wederom met Aitar, met een track van datzelfde album, namelijk Cosmic Resonance Part 2. Daar tussenin zit Galati. Ook zo'n geweldige track van het nieuwste album A Few Days in Sarhat-i-Broghil. Ja, het album heet Fragility Galati. Dus zometeen samen met Aitar in X-Ray. Hartelijk dank voor het luisteren allemaal. Fijn dat u erbij was. Op deze zondagavond ijs, weder, hitte en herfstdienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Ray. Dit op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals, dank dat u er was. Dank voor alle reacties ook. En voor nu... Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

heerlijke, vuige acid. De acid die kwam van Hardfloor en de beats die kwamen van Robert Armani. Het is een track van Robert Armani. We hebben het over Circus Bells en dit werd geremixed door Hardfloor. In 1993 verschenen via Jacks Up Beats. Saskia Slegers had dat label Jacks Up Beats. Robert Armani, oftewel Robert Woods, een pionier in de house techno wereld. Origineel afkomstig uit Chicago. En dit is afkomstig uit de studio in Utrecht. We hebben het namelijk over X-Rated op de Concertzender. Tot 11 uur vanavond zijn we bij u. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel veel moois voor toen en nu. Maar nu eerst naar het nu. En over, dan hebben we het over Louis de Tomaso. Louis de Tomaso heeft een aanstaande EP. Namelijk 5 juli komt hij uit. De Kaliu EP heet hij. Dit is Endgame. Dit is Louis de Tomaso. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

op de proppen te komen. En met hij bedoel ik Tape Loop Orchestra, oftewel Andrew Hargreaves. Tape Loop Orchestra heeft een cassette op de markt gebracht die inmiddels alweer bijna is uitverkocht. Of misschien al helemaal, weet ik veel. Er zijn er ook maar 90 van gemaakt. Ik heb het over het album Magnetically Yours. En u hoorde Magnetically Yours, de versie die hij in 2022 heeft gemaakt. En nu voor het eerst is uitgebracht via het Duitse label Wagner. Tape Loop Orchestra hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we naar het nieuwe album van Camerata Mediolanense gaat. Een album vol met folk noir, dark folk, waar ook wel wat experiment op te vinden is. Getuige ook de track Arpie. En dat vindt u op het nieuwe album Atalanta Fugiens. Uitgebracht via het Duitse Auerbach Toonträger. Dit is de nieuwste van Camerata Mediolanense.

0: facile uccidere il drago.
1: Il drago.
2: Suo fratello.

Zo, de knetter, wat een trek. We hebben het over Kraschau. Indivisibiliter ac inseparabiliter. Kraschau, en het staat op een split album wat ze hebben uitgebracht samen met Kriegsfall. Oeh, en dat gebeurde in 2013 op het album Unitas. Kraschau hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we iets leuks gaan doen. Wij gaan namelijk een album weggeven. En dan heb ik het over een digitaal album. Gewoon weg, omdat het fysiek niet uit is gebracht, maar puur digitaal. Dus u kunt een album winnen, een digitaal album. En dan heb ik het over het nieuwe album van Akama Zots. Dat nieuwste album verscheen via zijn eigen label Bats and Cats en heet Deepest Reflections. Het enige wat u hoeft te doen is even mailen naar bob.rusje@concertzender.nl onder vermelding van Akama Zots. En ditmaal de eerste mail die binnenkomt, die heeft gewonnen. We hebben één album te vergeven. U krijgt dan een code en die wordt u toegestuurd vandaag of morgen. Ik denk morgen. Dit is de nieuwste van Akama Zots. U hoort nu Ethereal Presence.

Ja, summer solstice. De zomer is begonnen. En dat kunnen we gelukkig eindelijk ook merken, ook buiten. Happy summer solstice. Het is natuurlijk te laat om dat te zeggen, maar ik vond het toch eventjes juist om nog even deze geweldige EP van Coil de revue te laten passeren. Ik heb het over Summer Solstice, Bee Stings. De single die in 1998 uitkwam. Summer Substructures van Coil. En voordat we aan de laatste plaat toe zijn, kan ik vast melden onder de muziek die u nu hoort van Akama Zots. De prijswinnaar die was binnen 30 seconden binnen. En ik dank alle mailers voor het mailen, maar dat album was dus heel snel vergeven. De snelste, dat was toch echt Johan Zijlstra. Dus Johan, jij krijgt morgen een code in de mailbox, zodat je dat album kan binnenhalen. Gefeliciteerd namens Herman Klapholz, oftewel Akama Zots, namens X-Rated en de Concertzender. Een klein stukje Akama Zots nog, tot we aan de laatste plaat toe zijn. En dat is werk van het nieuwe album Brand New Dark Age van Sieben.

Leave this stage.

Give ourselves.

is lang geleden dat hij een heel album uitbracht, wilde ik zeggen. Want hij is nog steeds zeer actief. Hij heeft ook tijdens de coronaperiode werd hij bekend dat hij samen met zijn viool Kev de meest prachtige home concerts deed vanuit zijn studio. Sieben, oftewel Matt Howden dus. Zijn nieuwste album gaat heten Brand New Dark Age via zijn eigen Red Room. Je hoorde What Do I Know? En daarvoor dus Summer Substructures van Coil.

Thanks, Matt Howland, for sending the album. Excellent album. Brand new Dark Age 7. Zometeen is er nog veel meer moois te beleven, namelijk in X-Ray. En u hoort een aantal indrukwekkende tracks van Zelianopel, het trio Zelianopel. U hoort twee tracks van het album Hollywood uit 2009. En in datzelfde jaar twee tracks van het album Give It Up. Ook dus uit 2009. Matt Christensen, Brian Harding en Mike Weiss vormden Zelianopel.

0: En ook dank aan Herman Klapholz van AK Mazots voor de code. En gefeliciteerd nogmaals Johan Zijlstra voor het winnen van dit album. Een en ander is het einde van deze episode van X-Rated. Maar volgende week is er ijs en warmte en zomer en herfst en weet ik wat dienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. We hebben zomer tot en met woensdag en donderdag. Dan krijgen we weer gewoon ordentelijk het Hollandse onweercomplex wat overgaat. En vanaf vrijdag is het gewoon weer terug bij af. Zo hoort dat ook in Nederland. Dus geniet van de warme zomerse dagen die eraan gaat komen. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray ook voor veel mooie muziek. En als u denkt, dit wil ik nog wel jaren en jaren horen, dit soort fijne programma's hier bij de Concertzender, steun ons dan. Alle info vindt u op concertzender.nl. Via donaties of u kunt vriend worden. Eenmalige donaties, jaarlijkse donaties, alles is mogelijk. En we hebben het echt nodig. Voor nu, heb een mooie nacht. Heb een mooie X-ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

de techno schuine streep acid klanken van Stevie BZ. Ook wel Steffen Brietske, want zo heet de man. Stevie BZ, u vindt het op een dubbel 12-inch Mission into Drums. Stevie BZ die maakte vooral furore dankzij zijn werk samen met Sven Vet. En heeft verder nog zijn bijdrage op synthesizers kunnen doen aan onder andere Sheila E. en zelfs iemand als Quincy Jones. De laatste tijd maakt hij verroren in de soundtrackwereld en heeft daarvoor ook diverse prijzen gewonnen. En dat doet u dan weer samen met Ralf Hildenbeutel. En die vinden we ook terug op deze verzamelaar. Evenals Oliver Lieb, The Closed Eye View, hoorde u aan het begin van deze X-rated Stevie BZ. Veel nieuw werk, maar natuurlijk altijd oog op het oude werk. Hier bij de Concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. En nog meer oud-gediende uit de chill-out, down-tempo, ambient, techno-wereld. Namelijk Dr. Motte en Gabriel Lamar. Zij samen vormen RCO. En dat staat voor Radical Dance Faction. Nieuw verschenen op Carpe Sonum Novum. Het album Radical Dance Faction, die heb ik net in het voorprogramma van Killing Joke gezien. Radical Chill Out, dat moet ik zeggen. En deze track heet Cut No Tree. En dat is samen met de stem van de in 2000 overleden techno-shamaan Terence McKenna. Cut No Tree, Radical Chill Out. Dit is

werkelijk bloedstollend dit. Moeilijk uit te spreken allemaal voor iemand die de presentatie van een radioprogramma doet. Of je moet het een en ander gaan zitten vertalen. De bandnaam die komt op de vertaling uit op Katapigon. En dat was ook de band die je hoorde. En ze deden dat in samenwerking met de helden van Noises of Russia. Overigens is op dat album meer te horen van met de samenwerking van Noises of Russia. Verschenen op een Russisch label. En het is werkelijk een schitterend boekwerk wat nogal uitgebreid en lang is met heel veel pagina's. Het ziet er allemaal schitterend uit en er zijn er slechts 50 van gemaakt. En ik zag net op hun Bandcamp dat er nog 6 over zijn. Grijp uw kans, want dit is werkelijk geweldig. Echt een heel mooi album. Beetje laat ontdekt, want hij is in 2018 al verschenen. Maar dat mag de pret niet drukken. Katapigon hoorde u dus met in samenwerking met Noises of Russia. Het is allemaal een track van de nieuwe Electric Sewer Age. Oftewel Danny Hyde van Coil. This was a tough grind through addictions to try and find inner peace. Al dus Danny Hyde. Deze track is in samenwerking gemaakt met niemand minder dan Danger Mouse en Gnarls Barkley. Jawel, geloof het of niet. Who's gonna save my soul? Electric Sewer Age.

Hang on the Line hoorde de stem van Ruth Collins. En zij maakte wel deel uit destijds van de superband rond James Plotkin. Hij is tegenwoordig begenadigd master van allerlei platen en cd's. En zat destijds in OLD, oftewel ook nog de Old Lady Drivers. Verder Mick Harris van Napalm Death. En natuurlijk tegenwoordig Scorn, Fred en nog andere namen. En Frans Streichler van de Young Gods. Zij vieren maakte het album The Joy of Disease. En dat hoort u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik werkelijk met kippenvel zit. Want ik zei, nou laten we zeggen 10 minuten, kwartiertje geleden, dat er nog 6 exemplaren over waren van het album van Katapigon. Wat u in Rusland kon krijgen. En in binnen 10 minuten waren alle 6 verkocht. En dat moet allemaal X-rated luisteraars zijn. Het is ongelooflijk. Ik vind dit werkelijk fantastisch. Nou, laten we dat met meer albums doen. Zoals het nieuwe album van Visions. Dat verscheen onlangs. En Visions, dat is het geesteskind van Frederik Arbour. En hij is de labelbaas van Cyclic Law. Die heeft onlangs een heleboel albums op de markt gebracht. Het label dan. En Visions is eigenlijk een van de weinige. Of niet, nee, niet een van de weinige. Maar eigenlijk een album wat er best heel erg bovenuit steekt. Nu al in de eindlijst. En de volgende die hierna komt, van Euroom, die komt ook in de eindlijst. Dat weet ik nu al. Dat kan niet anders. Visions. Ik krijg er kippenvel van. Het nieuwe album heet Temples. En daarvan hoort u nu Lamentation.

halt dagegen.

0: Alles weer of een uitstekend album uit 2007. De hoogste tijd om weer eens een goede Neubauten hier bij X-Rated de revue te laten passeren. Hiervoor kon u luisteren naar Uje Roem. Without Blood, the Sun Darkens. Alleen de titel al. Het is een werkstuk van een uur lang. En ik wilde eigenlijk hem eerder wegdraaien. Want ik heb er toch bijna een kwartier van gedraaid. En ik had nog een andere track in gedachten. Maar ik kon het niet. Het spijt me, ik kon het niet. Misschien vindt u dat ook allemaal helemaal niet erg. Ik in ieder geval niet. Want och, wat een eenzaamheid. Wat desolatie. Wat een triestheid gaat eruit van die track. Eigenlijk verandert het hele uur ook niet zo heel veel. Het blijft hetzelfde timbre houden. Dezelfde desolatie van A tot Z. Nieuw verschenen op Cyclic Law. Uje Roem. Ik heb wel besloten om over een week of twee of zo volledig in X-Ray te laten horen. En dan hoef ik niks weg te draaien. Nu heb ik het uiteindelijk toch gedaan. Maar goed, anyway. Er is een derde uur. En dat is natuurlijk X-Ray. Zometeen met een Specie Sinti editie rond Wolfram der Spura. U hoort twee tracks van het album Meditation, wat in 2005 verscheen via Mannequin Records. En daarna de titeltrack van het album Orphan Waves. En dat verscheen in 2006 via het Fax label van Piet Nemlock. Dat zometeen, Spacen tot aan het duistere uur van middernacht. En daarna mag u gaan slapen. Om morgen weer fris en fruitig aan de nieuwe werkweek te beginnen. En het wordt een mooie week. Langzaam aan wordt het weer zomer. Volgende week is het hier weer lekker bloedheet in de studio. Maar dan is er in ieder geval wel weer ook een nieuwe episode van X-Rated te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u er allemaal bij was vanavond en gekozen heeft voor radio die ertoe doet. Dat doet goed en dank voor alle reacties ook. De playlist staat volledig op de site van de concertzender, maar u weet het, u kunt als u ververst steeds de playlist blijven volgen. Voor nu, heb een hele mooie week en wat mij betreft tot volgende week. Volgende week geven we trouwens kaartjes weg voor Synthese Festival in Utrecht, maar daarover volgende week meer. Voor nu, blijf bij X-Ray, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Zo, dat is een zomerse binnenkomer. Maar ja, het is dan ook al wekenlang zomer. Dus dat mag wel een keer. We hebben het over Carl Craig. En Carl Craig maakte deze track in 1990. En vreemd genoeg werd die track nooit eerder uitgegeven dan 2001. Wat vanaf 1990 gebeurde was dat er allerlei remixen uitkwamen van de track The Climax. En in 2001 werd eindelijk het origineel uitgegeven. The Climax van Carl Craig. Natuurlijk een ongelofelijke Detroit techno house held van weleer. Alhoewel weleer, ik bedoel, hij was toen heel groot. Nog steeds is hij een van de grootste. Carl Craig in 1990. En vreemd genoeg werd die track nooit eerder uitgegeven dan 2001. Wat vanaf 1990 gebeurde was dat er allerlei remixen uitkwamen van de track The Climax. En in 2001 werd eindelijk het origineel uitgegeven. The Climax van Carl Craig. Natuurlijk een ongelofelijke Detroit techno house held.

Een magistraal operswerkstuk van Prurient. En ik heb het niet alleen over deze track, maar over het hele vierdubbel album Rainbow Mirror. Allemaal van dit soort tracks die echt nergens tot een climax komen, maar gewoon helemaal onderhuids verzengend zijn. Prurient, en die hoorde Falling in the Water. Het verscheen in 2017, dus op het album Rainbow Mirror. Dominic Furno is Prurient. En een van de, nou, als ik 10 concerten moet opnoemen die mijn beste 10 ooit zijn, dan staat Vatican Shadow, wat ook Dominic Furno is, in die top 10. Wat van het beste wat ik ooit heb gezien. En dat was op het Incubate Festival. Prurient hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu fonkelnieuw werk wat nog moet gaan verschijnen. Namelijk pas op 4 augustus. Een album van Pavor Nocturnus. Het album gaat heten EK Tomb. En u hoort nu de schitterende track Maleficio, Pavor Nocturnus.

Pavor Nocturnus, zoals gezegd, pas te verschijnen op 4 augustus. U hoorde Pavor Nocturnus met Maleficio van het dan te verschijnen album Ica Tomb. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Het is precies 10:30, dus dan zijn we keurig op tijd om degene die kaarten hebben gewonnen voor Blaine L. Reiner en Giorgio Valentino bekend te maken. Hartelijk dank, u heeft weer goed gemaild. Zo kon ik weer keurig de 5e en de 10e mailer eruit kiezen. En dat is ook gebeurd. Achtereenvolgens hebben gewonnen Henk Jan Oldhuis en Vladimir Duindam. Henk-Jan Oldhuis en Vladimir Duindam. Hartelijk gefeliciteerd. Jullie staan plus 1 in ieder geval op de gastenlijst. Hoe het een en ander in zijn werk gaat, dat zal ik nog per mail laten weten. Gefeliciteerd namens Blaine L. Reiniger, namens Paradiso, namens X-Rated, namens de Concertzender. Prachtig werk dus van Blaine L. Reiniger. Gaat dat live zien op woensdag 19 juli aanstaande. En dan is het nu tijd voor een flink werkstuk wat net nieuw is verschenen. Een split album van Sleep Research Facilities en Facility moet ik zeggen. En Lynn E. Swin uit Wales. Een prachtig werkstuk. En een soort split CD waarvan de helft aan Sleep Research Facility opgaat en de andere helft aan Lynn E. Swin. Sargo en Posidonia is de dubbeltitel van het album wat verscheen via Cold Spring Records. U hoort nu het buitengewoon indrukwekkende en ijzinwekkende. U gaat het vanzelf heel koud krijgen. Het werkstuk Sargo. Dit is fonkelnieuw werk. Voor het eerst sinds 2012 overigens. Nieuw werk van Sleep Research Facility.

wash over time. Fade of ocean's deep. Hold tight.

En de track Storm die kwam van Rose McDowell en Sean Pinchback. Sean Pinchback die heeft niet veel gemaakt behalve deze soundtrack, want dat is het. Een originele soundtrack van de film Far From the Apple Tree van regisseur Grant McPhee. Rose McDowell, dat is degene achter onder andere Strawberry Switchblade, zo'n popbandje waar ze een hitjes, waar ze als duo's in ieder geval hitjes mee scoorden. En natuurlijk vanwege haar optredens bij bands als Current 93, Sol Invictus en Coil. Rose McDowell, Sean Pinchback en hoorde Storm van die soundtrack. En daarvoor het magnus opus Sargo van Sleep Research Facility. Voordat ik verder afscheid ga nemen, wil ik allereerst even het licht laten schijnen op een twee trouwe luisteraars van X-Rated die vandaag 32 jaar getrouwd zijn. Wilma Moerman en Jacques Moerman. Dank voor de vele trouwe luisteruren voor X-Rated en het feit dat jullie natuurlijk nu 32 jaar bij elkaar zijn. Proficiat en veel geluk nog voor de komende 32 jaar samen. Heel fijn, gefeliciteerd. Zometeen is er X-Ray tot middernacht. En dat is een diepe. Twee Italianen die elkaar kruisten en mooie muziek bij elkaar maakten. Zoals The Stones Know Everything. We hebben het over Gianluca Becuzzi en Fabio Orsi. Ze maakten The Stones Know Everything in 2007. Prachtig werk in X-Ray zometeen tot middernacht. Inmiddels regent het in diverse delen van het land. De geur petrichor heeft inmiddels mijn neusvleugels bereikt. Een heerlijke geur. Het regent weer eens in Nederland. Veel plezier bij X-Ray. Blijf bij de concertzender, want ook na X-Ray is er nog veel meer moois te beleven. Zoals natuurlijk weer nieuwe dokterklangen doen om 12 uur. Hartelijk dank voor het luisteren en ijs weder, onweer, klefheid en andere ellende dienen er is volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hartelijk dank voor het luisteren. Voor nu, dag! X-Rated werd

0: Max.
1: Rated.

Ongaku. En Ongaku, dat klinkt Japans. En er staat ook een Japans tekentje op. En daar moet u verder niet op letten, want dat Japanse tekentje, dat is gewoon Ongaku. Het betekent muziek. En het komt allerminst uit Japan, want het zijn gewoon drie Germanen die dit gemaakt hebben. Daaronder onze Uwe Schmid. Hij is onder andere ook Atom Heart, Classic Bandhouse en nog vele andere honderden incarnaties. Ongaku maakte Mihon, deze 12 inch in 1992. Goedenavond, dit is X-Rated op de Concertzender. Als u nogal een geruis op de achtergrond hoort, dan is dat geen Power Electronics Band die hier in de studio een concert staat te geven, maar gewoon de airco die full speed opstaat, aanstaat, hoort hem maar even. Lekker ruizen, hè? Heerlijk. Daardoor hebben we het onder de 30 graden kunnen krijgen hier in de studio. Welkom, dit is X-Rated op de Concertzender nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht in het programma X-Ray. Nu eerst nieuw werk van GRDN. En dat is eigenlijk gewoon een afkorting van Gordon. We hebben het namelijk over Gordon Spangard. Aus Deutschland. Jawel, schon wieder. Dit is Langendreher. En dat komt van de Langendreher EP. En die zal gaan verschijnen op 16 juni aanstaande. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Nou, verkoelender dan starend naar een maangat vanaf de Friese meren. Verkoelender kan bijna niet. We hebben het over de gebroeders Kleefstra en Bakker, oftewel Kleefstra, Bakker, Kleefstra. Romke Kleefstra, Anne-Chris Bakker en Jan Kleefstra. En de heren Kleefstra en Bakker maken deel uit van Piep Chilling. Maar dit was niet onder hun eigen naam. Dit was wel onder hun eigen naam, maar niet onder de naam Piep Chilling. Dit was Monegat en dat staat op het 2017 album Deze. Schitterend werk van Kleefstra, Bakker, Kleefstra hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu even de goede gemeente gaan wakker schudden met de nieuwste van Godflesh. Jawel, de nieuwste heet Purge en het is weer een fantastisch album. De eerste sinds 2017. Godflesh, Purge, pardon, dit is You Are the Judge, the Jury and the Executioner. Justin Broderick en GC Green vormen nog steeds Godflesh.

Ik denk, nou, ik weet wel zeker eigenlijk. De beste track die Traum ooit gemaakt heeft, wat mij betreft. Naar mijn bescheiden mening dan. Uske Sumus Lux. En dat staat op het album Eald G. Streon. En dat verscheen in 2009 via het Amerikaanse Beta Lactam Ring label. Geweldig werk van Traum hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb al eerder een track gedraaid van het album van 400 Lonely Things. En ik zei toen, dat wordt een eindlijst. En tot mijn grote verbazing is het ooit bij die ene track gebleven. Daarom nu lekker een goede track van dat fantastische album Mother Moon. En dat is verschenen via het Engelse Cold Spring. Cast Us Deep in Mountain Sleep. De nieuwste van 400 Lonely Things.

March of the Atheists op het album Ovations verscheen in 2009. Piano Magic aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Inade met Nomenon. En dat staat op het album The Nine Colors of the Threshold. En dat verscheen op Lucky Foundation. En daarvoor 400 Lonely Things met het schitterende Cast Us Deep in Mountain Sleep van het album Mother Moon.

0: Nou, dankzij de wat duistere klanken hier bij X-Rated is de temperatuur in de studio gedaald van 32,5 naar 29,5. Hebben we goed gedaan, dacht ik zo. De verkoeling die moet wel zijn intrede doen. En als dat nog niet gebeurd is, lukt dat wellicht tijdens een X-ray. Zometeen na 11 uur. Het is de beurt aan een van de beste albums wat mij betreft van Anthony Rother. En Anthony Rother maakte het album Magic Diner op het Fox-label van Pete Nemlock in 2003. Ik heb al een X-ray met één of twee delen gevuld, maar nu hoort u het volledige werkstuk Magic Diner. Anthony Rother, zometeen in X-ray tot middernacht. Daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoem vanaf 12 uur tot 1. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder, hitte en andere ellende dienen er is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. En volgende week geven we kaarten weg voor het concert van Blaine L. Reininger in Paradiso in Amsterdam. U weet wel, de zanger, violist, gitarist, toetsenist, alles van Tuxedo Moon. Hij gaat weer solo toertje doen en doet daarmee ook Paradiso aan. Volgende week dus, kans op kaarten hiervoor bij X-Rated. Houd het hoofd koel de komende week. Wellicht kunt u nog de X-Rated weer terugluisteren. Want direct na 11 is hij weer gewoon helemaal tot uw beschikking van A tot Z. Heb een mooie nacht. Heb een mooie week. Heb een mooie X-Ray. En wat mij betreft tot volgende week. Dank voor het luisteren. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

dat de radiogolven u maar mogen bereiken. En dat bereiken ze, want u bent er. Radio Waves, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. U hoorde Radio Waves met Radio Waves 3. En dat komt van het album Radio Waves. Het label is niet Radio Waves, ook nog eens een keertje. Maar dat was Rising High in 1995. Radio Waves, oftewel Kahn en Walker. En zij zijn ook gerelateerd aan erg liquide bijvoorbeeld. En hebben ook onder hun naam Kahn en Walker heel veel van dit soort heerlijke acid-achtige techno gemaakt in het mooie verleden. Radio Waves dus. Dit is X-Rated. Nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We vieren driemaal feest vanavond. Allereerst het feest dat u hier aanwezig bent bij de concertzender en bij X-Rated en niet bij dat vreselijke voetbal. Dat is feest 1. Feest 2 is dat de concertzender deze week de prestigieuze zilveren reismicrofoon heeft gewonnen. Dat is heel bijzonder en ik wil dan ook op deze plek alle collega van de concertzender van harte feliciteren met dit fantastische succes. En dat allemaal in het 40ste levensjaar van de concertzender. En dan is het ook nog eens een keertje feest vanwege het feit dat we hier een bomvolle studio hebben. Yeah. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb weer drie goede vrienden. En Harold van Zensenta en mijn lieve vriendin Anita. Die zitten hier allemaal gezellig in de studio. En de drie heren die op bezoek zijn hebben allemaal een plaat meegenomen. Een plaat waarvan ze vinden dat die X-rated waardig is. Maar dat strakjes. Eerst gaan we naar Koloa. Koloa met Survivor. En dat komt te staan op Mind Control. Dat is een mini-LP die op 5 juli uit gaat komen. Koloa nu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Blijf erbij. Er komt veel moois aan. Goedenavond. X-Rated.